0: echte, en dan zegt men, echte is doing a struggle. Struggle? Waar?
1: Exactly.
0: What is struggle?
2: In het buitenland word je geleefd. In Suriname bepaal jij hoe jij leeft. Mm-hmm. Dat is het verschil.
0: Ja.
2: En heel veel mensen van mijn generatie begrijpen het nu. Want ze moeten om de zoveel tijd naar Suriname komen just to recharge.
0: Precies.
2: Dus,
0: precies.
2: Ja, het hangt er ook vanaf wat jij, wat je doel is. En mm-hmm. wat jij in het leven wil bereiken. En heb ik het niet alleen over het materialistische, maar ook je mental space.
0: Klopt.
2: Het lichamelijke, het spirituele. Wat wil je voor jezelf? Kan je dat daar wel?
0: Precies.
2: When you can have all the money, but if your body's not functioning.
0: No,
2: if
0: klopt.
2: You're mentally not good, ja. Dan word je geleefd.
0: Precies. En ik wil niet geleefd worden.
2: Precies, maar dat haalde ik ook gewoon uit.
0: Zelf leven.
2: Gewoon.
0: Ja, ik wil zelf leven en ik bepaal het zelf. En bijna wil ik zeggen, als je me niet begrijpt, mm-hmm. dan voel je ook niet wat ik voel.
2: Nee, precies.
0: Als Surinamer of als mens. Als je me niet begrijpt, mm-hmm. dan voel jij niet wat ik voel. Want als je hetzelfde voelde, zou je me dit niet vragen.
2: Exactly.
0: Zou je het niet zoeken?
2: Helemaal. Dus,
0: damn.
2: Dat is een mooie afsluiting.
0: Het is een prachtige afsluiter.
2: Helemaal.
0: Sher, het is 8:55 en we moeten echt kappen ermee. Maar ik wil je onwijs bedanken voor... Nou, we zijn gestart met de bedoeling. Ik moet je het paneel laten zien.
2: En meelopen.
0: Maar dat heeft heel snel een ander karakter gekregen voor mij. En dat is echt vanaf dag 1.
2: Yes.
0: Heeft een ander karakter gekregen. Een hele fijne dynamiek die je brengt. Een hele fijne energie die je om je heen draagt. Op het moment dat die deur open gaat. En ik denk, yes. Terwijl ik soms ook echt... Weet je, in mijn eigen bubbel kan zitten hier in de studio met die koptelefoon op en ik hoor en ik zie niemand.
2: Yes.
0: Maar ik ben echt blij met wat je hebt gebracht, blij met wat je hebt toegevoegd. En als ik maar 1% heb kunnen bijdragen aan iets dat je hier hebt geleerd, nou ja,
2: dan ben ik meer dan tevreden. Sowieso, thank you. Ik heb genoten. Vanaf dag 1. Liet je me ook gewoon op mijn gemak voelen. Sowieso was die klikker gelijk.
0: Ja.
2: Maar we kunnen sparren. En ik hoor van als ik met mensen kan sparren op een gezonde manier. Ik heb flink heel veel van je geleerd. Ook je manier van aanpakken en al dat soort dingen neem ik ook mee. Dus super bedankt. Het was heel gezellig. Het was heel leuk. Yes, I'm ready.
0: Je bent helemaal ready voor morgen.
2: Yes.
0: En je gaat het gewoon lekker op je eigen manier doen.
2: Ja,
0: en,
2: sowieso. Jij doet het altijd op je eigen manier.
0: Precies.
2: Dus,
0: dat ben jij.
2: That's me.
0: Nee, tof. Heel veel succes morgen. Ik luister stiekem met je mee op de achtergrond. En nog een keer stiekem hoop ik toch dat je een keertje zegt van... Hey, ik heb niks te doen komende dinsdag of donderdag. En ik sluit aan. Ik hoop dat echt van harte.
2: Het kan, maar ik beloof niet. Het kan, but ja, we zullen zien.
0: Kijk. Goed, lieve luisteraars, het is 7:07. Onze tijd hier bij de uitzending voor vanavond zit erop. Het is 7:00. We zijn al een beetje aan de late kant. Superleuke uitzending. Heel veel al gezegd. Ik ga niet onnodig dingen herhalen. Maar ook aan de kant van de luisteraar. Tuurlijk, onwijs bedankt dat jullie erbij zijn geweest. En zijn gebleven tot het einde. Ik wens iedereen een hele fijne voortzetting van je avond. Wat je ook nog gaat doen, doe dat goed, doe dat veilig. De mensen in het verkeer, wees AUB extra alert in het verkeer. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor je medeweggebruiker. En nogmaals een hele mooie avond verder voor vanavond. Sta morgen weer fris en fruitig op. Zorg ervoor dat je ruim voor 8:00 al afgestemd bent. Want Sher die start klokslag 8:00 tot 11:00. En je wil gewoon geen minuut missen. Als je dit al... een fijne vibe, een fijne energie vindt. Nou ja, Dan kan ik me alleen maar indenken wat er morgenochtend gaat gebeuren. Dus zorg ervoor dat jij daar ook zeker bij bent. En dan sluit ik af met altijd dezelfde boodschap waar ik iedere uitzending mee afsluit. Hou van elkaar, maar toch echt op de allereerste plaats. Hou van jezelf. En dan ga ik er toch vandaag een twist aan geven. Laat de Surinaamse taal spreken. Laat de Surinaamse taal herstellen waar dat hersteld moet worden. In eer zeg ik dat. En laat vooral Sranantongo blijven verbinden. Yes?
2: Fijne avond.
0: Fijne avond en tot snel.
1: Wambong. So many viviri. Wambong. Wan liba. So many kriti. Alaiga wanse. Wan ede. So many praxeri. Praxeri pe wambung musde. Wan gado. So many fasivu ambeji. Ma wan papa. So once ranang, so many viri, so many sting, so many tongo, one people.

Mano.

0: Ja, helemaal de andere radio.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
0: Number one.

Tijd alsof ik rijk ben. Chain icy aan mijn pols eng. Dit is Louis Vuitton, geen my brand. Ik ga niet met je mee praten over verlies. Verdriet wanneer ik je broek met de kerst zie. Ironisch, want ik vind niet eens kerst. Jij bent veteraan, jij was vroeger aan het hersie. Ik krijg love van de buurt, want ik geef de buurt love. Ik heb liefde van mijn broeders net jersey. Eerst wilde ze niks, maar nu was het dik. Ze deed stif, maar niet.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

0: Het is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan ooit dit is hilobile, kimi.
1: Enjoying the music on Lim FM.

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Goedemorgen, geliefde luisteraar van Radio Lim FM. Mijn naam is Annemarie Sanchez en dit is Word of God. Ik weet niet hoe u zich op dit moment voelt, maar u, ik, we zijn wakker geworden, of beter gezegd, wakker gemaakt door de heilige adem van Elohim, de Creator. En dat we zaterdag jongstleden, augustus, de 8e maand van 2026, mochten binnentreden, is niet vanzelfsprekend, maar na zo'n genade.

Van zoveel is de levensadem afgesneden, maar wij bevinden ons in het land der levenden. En dan kan het zijn dat niet alles van een leien dakje gaat, dat er uitdagingen voor u liggen. Maar ik denk dat elk van ons die min of meer heeft. Toch mogen we God danken, want we hebben een nieuwe dag ontvangen. 24 uur, dat is 1440 minuten, dat is 86.400 seconden. Hoe gaan we ermee om? Wel, als er één woord is dat ik uit mijn vocabulaire probeer te halen, dan is het het woordje druk. Ik heb het druk, ik moet zoveel doen, hoor je, ik heb geen tijd. Maar als we het goed bekijken, klopt het laatste wel. Ik heb geen tijd, de tijd is niet van ons. Het is door God gegeven, kostbaar. En het moet zo goed mogelijk besteed worden. Hoe vullen we deze dag in die God ons schenkt? Een deel is nodig om te slapen, want geest, ziel en lichaam moeten na zoveel bezigheden tot rust komen, zich herstellen. Toch offeren we vaak onze slaap op en gebruiken we ook nog energiedrank, omdat we dit moeten afronden, die vergadering bijwonen, nog mailtjes of apps moeten lezen, zus of zo doen. Onze agenda is vol. Maar is er ook ruimte voor degene die ons in staat stelt die agenda af te werken? Ik heb geen tijd om Gods woord te lezen, maar zit uren voor de televisie. Ik heb geen tijd om te bidden, maar ik ben uren bezig met mijn mobiele telefoon, op Facebook of andere social media, met games. En dat is precies wat Satan, Gods tegenstander, wil bereiken. Ons afleiden van God, ons misleiden en verleiden om bezig te zijn met allerlei dingen, behalve met de dingen van God. We vergeten wat koning David zegt in Psalm 139. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. In uw boek waren ze alle geschreven. De dagen die geformeerd zouden worden, toen nog geen daarvan bestond. Natuurlijk, want hij heeft ons gemaakt. Hoeveel tijd nemen we voor God, voor onszelf, ons gezin, ons werk en anderen? Want dat moet de volgorde zijn. Eerst God, dan jezelf. Want als we niet goed voor onszelf zorgen, kunnen we niet naar anderen omzien. Lobby Wang, we hebben allemaal verschillende relaties met verschillende personen. En gezonde relaties zijn nodig. Een relatie kan alleen ontstaan en zich ontwikkelen wanneer je communiceert met de andere, tijd neemt om de andere beter te leren kennen. En maakt niet uit of het een werkrelatie, vriendschaps, huwelijk is. Of een relatie met onze schepper, die we door Jezus Vader mogen noemen. Dat zou wat moois zijn. Je wil een hechte band met iemand, maar je wil geen tijd nemen om hem of haar beter te leren kennen. Onze Heer, de God van Abraham, Isaac en Jacob, is een God van relaties. Relaties met anderen vindt hij belangrijk, maar de band met hem staat voorop. Vindt u het misschien lastig met de Heer te praten omdat we hem niet zien? Maar iemand die blind is, ziet hem toch ook niet? De blinde Bartimeus zag Jezus niet, maar hij wist precies met wie hij te doen had. De zoon van David. En hij geloofde dat die hem kon genezen. Wanneer we ouder worden en ons zicht wordt minder, gaan we toch ook niet minder geloven in de Heer, of wel? Wie u ook bent, gezond of met een beperking, of u hem kent of niet, Yahweh hoort wanneer we oprecht tot hem roepen. En hij spreekt ook nog tot ons op verschillende manieren. Maar we moeten ontzag voor hem tonen. De vrezen des Heren is het beginsel der wijsheid. En dan geeft hij wijsheid hoe om te gaan met zijn tijd. Weet u, alamanten tewi opo, hebben we zoveel om handen. En het is makkelijk om te komen vastzitten in drukte. Omdat echtgenoot kinderen aandacht vragen, we geen nee kunnen zeggen tegen anderen, we draven door om promotie te maken, rennen van hot naar her. En zo kunnen we opgebrand, gestrest en zelfs depressief raken. Onze gezondheid, lichamelijk en vooral geestelijk, kan eronder lijden.
We kunnen liever een voorbeeld nemen aan de Heere Jezus. Hij verkondigde Gods koninkrijk, was veel met de mensen bezig, had tijd voor hun noden. Ze trokken constant aan hem. Maar in alles kwam eerst het contact met de Vader. Hij trok zich regelmatig terug op eenzame plekken en bad tot de Vader, waarna hij in volle kracht zijn werk kon doen. First things first. Prioriteit noemen we dat. En als Jezus, Gods Zoon, die de mensenzoon werd, dit contact nodig had, waarom denken wij dat we er zonder kunnen? Jezus zegt in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman. Wie in mij blijft, gelijk ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Nothing, nada. Als we de Heer de eerste plaats geven, eerst tijd voor hem vrijmaken, alles wat we van plan zijn te doen eerst met hem overleggen, dan zullen onze plannen slagen. Ook onze zorgen mogen we bij hem brengen en daar laten. Werp uw bekommernissen op hem, hij zal voor u zorgen, zegt de apostel Petrus. En wanneer we het koninkrijk van God en het doen van zijn wil de eerste plaats geven, zorgt hij voor al het andere wat we nodig hebben. Dat zegt Jezus hemzelf in Matthäus 6. Maar wanneer we niet de juiste prioriteiten stellen, kunnen we vastlopen en wegdrijven van de schepper van tijd en van ons. En dat heeft de vijand maar al te graag. Geliefde, God wil onze aandacht. Niet even, maar regelmatig, elke dag. Samenkomen met anderen is goed. Werk voor hem doen is nodig. Maar tijd alleen met hem is het beste. Hij wil een persoonlijke relatie met ons. Die had hij al met de eerste mens, met Adam en Eva. Hij zocht hen op. In Genesis 3 staat dat hij wandelde in de avondkoelte. En God is niet veranderd. Maar als we een relatie met hem willen, moeten we hem ontmoeten. En hoe meer we met hem omgaan, hoe meer we zullen merken dat het heerlijk is om in zijn tegenwoordigheid te zijn.

Nader tot hem en hij zal tot u naderen. Tijd maken of geen tijd maken voor God is een keuze. Wij maken tijd voor wat belangrijk is voor ons. En als we zeggen geen tijd voor God te hebben, zeggen we daarmee: God, u bent niet belangrijk in mijn leven. Ik heb u niet nodig. Oké, goed. En wat als God zegt: ik ben bezig. Ik heb geen tijd voor je. He leadeth me, he leadeth me, by his own hand he leadeth me. Hij zelf, deze grote God, is met ons geweest tot op deze dag. Is het niet meer dan billijk dat we hem daarvoor eren? Dus, wat doen we vandaag met God zijn tijd? Een dag met God begonnen is een dag gewonnen, komt zo in me op. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar ik ben een ochtendmens. Dus breng ik heel vroeg zoveel mogelijk tijd door met God. Kijk voor uzelf wanneer het lukt. Door de dag heen, 's avonds. Maar maak die tijd vandaag. Want u weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar een damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. Herinnert de apostel Jacobus ons. Hoe bezig we ook zijn, neem een time-out, zoals ze in basketbaltermen zeggen, en zoek God. Hij geeft kracht, rust, richting die we hard nodig hebben. We need to go back to the basics, back to the God of Abraham, Isaac and Jacob. Laten we hem in liefde zeggen: Jesus.

bent de bron van mijn bestaan. Amen. Lobby Sisa, Lobby Brada, dank voor het luisteren naar Word of God via Radio Lim FM. And may the good Lord bless you and keep you.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: een notification on LIM.
1: Zelfvertrouwen krijg je niet door vallen te voorkomen, maar juist door te leren opstaan na de val.
2: Choi Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderstraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: Mees, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

0: Slim FM.
1: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Joy Supermarkt, al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Joyce is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Joyce biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Joyce. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Joyce,

de nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moendrastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice, still

Dit is Lim FM 91.7. Blue strikes again.

0: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
1: The notification on LIM.
2: Zelfvertrouwen krijg je niet door vallen te voorkomen, maar juist door te leren opstaan na de val.
3: Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
4: LIM Radio.
5: This is the recap of the phenomenal top 10 on LIM.
6: All the hits. One station.
5: This week on 10.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
2: Number one.
3: Number one.

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kak, misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: kreten en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: The notification on LIM.
3: Zelfvertrouwen krijg je niet door vallen te voorkomen, maar juist door te leren opstaan na de val.
4: The rule strikes again.

0: LIM Radio, 91.7 FM. Let's improve media.
1: Ratan Optiek, Tankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Tankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30. Smiddags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan. Ratan.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.
3: Dag lieve mensen, mijn naam is Nisha Madaren en u luistert naar LIM FM.

0: mi odo takso.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka nang anabaskopu, oftewel, na odo funade. En abaskopu ftide, is een pichu taki, berusten. Wij mensen, we moeten leren ons berusten in ons lot. Het zij ziekte, het zij wat dan ook, of bepaalde dingen, de dood in het leven. Het is het lot dat toeslaat. Maar vaak genoeg moeten we het een plekje geven of moeten we ons gaan berusten in het noodlot dat toeslaat. Dat Mickey, na beskopu, oftewel na od of tide, tak so. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na sei watra mi etang.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Cool Dipsing winkels.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 5 augustus. Pindasoep met kip en zoutvlees. Witte bonen met kip en rookworst. Currykip met aardappel. En spaghetti bolognese rund. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.

0: Power Tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Limb, on Peterborough. Number 1.
2: Number 1.

0: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
1: Biggie, stel op, want if you want one professional junta, na een browser in deniman. If you ready for start na nga one new stabiel job. If you ready for rock up the BG bedrijf na nga ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na nga de K9 Dago, drones, scanners, na nga de moro nyong tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te maanden. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.

0: Tevens vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
1: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio, 547-331, de administratie en de nieuwsdienst, en info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

Broadcasting all over the world, this is Lem Avam.

Hoe aanzinnig is het idee los te zijn van je. Mooie dagen heb ik gekend met je. Dagen van pijnlijke uitlatingen heb ik ervaren met je. We hebben samen gelachen om onze stomme misvattingen. Niks is voor eeuwig, maar zo waar als ik besta, zo waar zijn mijn gevoelens voor je. En ondanks alles, zie ik mezelf er niet zonder je.

0: hier hoor je het anders en beter.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
3: Number one.

0: Zuiden Wasabi.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 5 augustus. Pindasoep met kip en zoutvlees. Witte bonen met kip en rookworst. Currykip met aardappel. En spaghetti bolognese rund. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Take out only.

0: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle CoolDiepzing winkels.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.
0: BT.

0: Baka galenteng, Diego baka ike rainbow.
1: Denkt u eraan uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Housing International NV staat voor u klaar. Met onze uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 426-015 of 888-1075. Housing International NV, uw partner in vastgoed.
2: Macintosh Media doet het gewoon. Hoe groot wil je het? Hoe lang moet het zijn? Hoe goed moet het zijn? Dat is wat hier.

0: Jaga.
1: Rustig, tikke rustig, Maidria. Rustig, rustig.
2: Umwi kamang.
1: Oh, in umwi kamang. Fala umwi kamang.
2: Ruwa kadabe, ay. Go.
1: Ay, tik alasan. Kugwe snel, tik alasan.
2: Ay, wakti. Muku wanda kudabe. Okay, Arkino, taye back. Wote ke mi.
1: Ja, want daar heb ik voor mij kote kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, safety through innovation.
2: Maar wat san, goede eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV. Ik ben van Jagba.
4: Ja, ma?
5: Enough, mama mi. Want mijn man briebe dat toch is in precies €100 no mo gym.
4: Maar dat had ik u beloofd.
5: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
4: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
5: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi beren.
4: Maar ik heb haar eerst beloofd.
5: Is zo je moeder? Nee, ma.
4: Oké, okay, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
5: Anomuso, fijne dag.
4: Is goed, ma. Hallo, mama.
5: De shello, dat is meer si ibroka gesprek.
4: Nee, mama.
5: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doet via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
4: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
5: Ja, dan sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
4: Nog iets, mama?
5: Ja, Amoni zei bos en gis schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
4: Mama!
6: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails & Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glance of perfection.
7: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.

Unmatchable.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 5 augustus. Pindasoep met kip en zoutvlees. Witte bonen met kip en rookworst. Currykip met aardappel. En spaghetti bolognese rund. We zijn gevestigd aan de Kamerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
1: 91.7.
2: Oké.
0: Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
3: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
3: Loop jongen, loop pas van hier man. Ach, dan erop jongen. Suffer.

Magshot time. She want magshot. Magshot mash grill. Magshot.

0: modo taxo.
1: Arkis malontu, danti de, ukondoro baka nangana beskopu, oftewel, na ode funa de. En abeskopu fti de, is een pichu taki, berusten. Wij mensen, we moeten leren ons berusten in ons lot. Het zij ziekte, het zij wat dan ook, of bepaalde dingen, de dood in het leven. Het is het lot dat toeslaat. Maar vaak genoeg moeten we het een plekje geven of moeten we ons gaan berusten in het noodlot dat toeslaat. Dat Mickey, na beskopu, oftewel na od of die de, tak so. Mi, na sabaku, na se watra mi etang. En dat wil zeggen, zijn plaats kennen, weten waar hij thuis hoort. Zich niet opdringen in andermans zaken. Gelaten dulden wat eenmaal onvermijdelijk is. Met andere woorden, zijn ziel is leidzaam zetten. Of berusten in zijn of haar lot. Mi, na sabaku, na se watra mi etang.

0: 60 voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hier voor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity. Perfection.
3: Augie's Livestream en Augie's Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinity, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
4: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
5: Hey Valka. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sorry boy.
4: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kirpelani al binnen een paar uur lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
5: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
4: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
5: Hey, hey Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
4: Bij de klantenserviceafdeling in een van uw filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
6: Bij Kirpelani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpelani, jouw partner in financiering.
7: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Regeling, hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. In Proster, Safety Through Innovation.
8: Ladies and gentlemen, you're listening to the most respected radio station. 91.7, this is Lim FM.
9: Are you ready?
10: United Cement. Geproduceerd in Suriname. United Cement. The strength of the future. Verkrijgbaar in alle Koeldiepzing winkels.
11: Hoi mama.
12: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
11: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
12: Lang. Je zin wel 100 euro, Jim.
11: Mama, ik zei 50 euro.
12: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
11: Ik zei 50 euro, mama. 50.
12: Nee, mijn broer. Omdat die brad hij zijn, Jim. Naar 100 hij zin niet.
11: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
12: Maar jij nog.
9: in zin heeft je Western Union, je Pengelstraat. Want drappen naar top service, vriendelijkheid, top. Dus mijn jip is aan het gaan. If you stop that, you're sending our trap, dat is de one.
13: Ja, maar ik weet.

0: vragen wij uw aandacht voor een bekendmaking van de NV Surinaamse Waterleidingmaatschappij in verband met aanscherping van de aanpak van betalingsachterstanden. De Surinaamse Waterleidingmaatschappij SWM zal binnenkort de aanpak voor het terugdringen van betalingsachterstanden verder aanscherpen. De nieuwe maatregel houdt in dat de uitvoeringsuren van de aansluitwerkzaamheden worden uitgebreid en bij huishoudens waar de watermeter niet toegankelijk is, er op de berm zal worden afgesloten. De gemaakte kosten zijn hierbij voor rekening van de klant. De SWM roept klanten op betalingen tijdig te verrichten, zodat onnodig ongemak, extra kosten en eventuele onderbreking van de watervoorziening kunnen worden voorkomen.
1: Wilt u uw bankzaken snel, veilig en gemakkelijk online regelen? Kom dan naar de DSB Online Banking Infodag op zaterdag 15 augustus van 10 uur 's morgens tot 12 uur 's middags bij DSB Lelydorp. Onze medewerkers staan klaar om u persoonlijk te begeleiden en al uw vragen over online banking te beantwoorden. Of u nu net begint of meer wilt leren, u bent van harte welkom. Vergeet niet uw legitimatiebewijs mee te nemen. DSB, mijn bank, mijn manier van bankieren.
2: Goedemiddag beste kijkers en luisteraars. Welkom bij nieuws en achtergronden, of althans achtergronden bij het nieuws. Vandaag zal ik de presentatie doen van dit programma in plaats van Bakkenatorie door Cliff. Cliff heeft vandaag een off day. Wat wij vandaag zullen doen, wij zullen de actuele zaken behandelen. We starten vandaag met de Esther Stichting, want daar is het personeel in staking. We hebben daarnet gesproken met de directeur en dat is mevrouw Emmanuel. Zij heeft ons meer verteld over de actie aldaar.
3: Nee, ik kan niet zeggen dat ik zal aankomen, maar het is nu wel een feit.
2: En waarom zijn de mensen in actie?
3: Ze zijn in actie omdat ze moesten achterstallige kledinggeld ontvangen. En ook dat het gaat over hersteltoelagen van SRD 7050 per persoon. Maar een deel is uitbetaald toen der tijd. En dat andere deel moet nog uitbetaald worden. Maar gisteren heb ik eentje uitbetaald. Waarom? Omdat ze is ambtenaar, maar ze is werkzaam bij Volksgezondheid. Ja? En die andere worden daar uitbetaald in eind augustus 2026. Dat is de afspraak.
2: En welk actiemodel wordt toegepast?
3: Dat actiemodel is dat ze 12 uur in de middag beginnen met werken. Dus in de ochtenduren zitten ze gewoon, ze werken niet. En na 12 uur moeten ze beginnen met werken. Ja.
2: En hoe staat het dan met de bewoners van de Esther Stichting?
3: Ja, de bewoners van de Esther Stichting, het administratief personeel, ik heb een team. En dan wij in de ochtenduren, dan pakken we dat werk op.
2: En hebt u geprobeerd om met de actievoerenden te praten?
3: De bank is bezig met hun. Dus vanmiddag, straks later, tegen 2:30, 3:00 zo, hebben we een meeting met minister Diana Pukki van SOSAVO.
2: Vanaf wanneer zijn ze in actie, trouwens?
3: Gisteren. We doen ons best en het komt zeker goed. Want we zitten ook niet gewoon, maar we werken naar verbetering van de Esther Stichting. En daarmee zijn we bezig met verschillende projecten, ben ik bezig. Dus we werken ernaar en ik geloof dat het goed komt.
2: Ja. Aldus de directeur van de Esther Stichting, Sheila Emmanuel. We hebben met haar gesproken omdat het personeel al daar in actie is. Later op de dag volgt er een gesprek tussen de directie, het personeel, de bond en de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting, Diana Pukki. Het is nog steeds Lim FM 91.7. Vandaag is woensdag 5 augustus. We gaan dan verder met de minister van justitie en politie. En dat is niemand minder dan Harish Munarat. En wij zullen het volgende fragment voor u brengen, waar hij ingaat op de ontruimingsactie van 21 Birgi in het Matawai-gebied. We laten nu de minister horen.
4: Wij hebben een clean sweep gehouden gisteren, dat zonder calamiteiten zich heeft voorgedaan. En de calamiteiten kunnen alleen voorkomen worden wanneer er goed wordt afgestemd, wanneer er dialoog is en wanneer de mensen worden betrokken in het traject. Bij het Matawai-gedeelte is het dus zo dat wij vorige maand ook al een clean sweep hadden gehouden, maar de situatie werd dan weer onuithoudbaar met heel wat activiteiten dat zouden kunnen leiden tot spanningen onderling, waarbij de politie dus wederom ondersteund door het Nationaal Leger het gebied is ingegaan gisteren en over is gegaan tot het ordenen van het gebied. De bedoeling is dat de politie lijfelijk 2 weken al daar aanwezig zal zijn en hopelijk zullen de gebieden dan verder een plan hebben uitgewerkt om over te gaan tot. Het is nimmer de bedoeling bij een clean sweep om mensen uit gebieden te verdrijven. Het hoofddoel van een clean sweep is ordening in het kader van de algemene veiligheid te bewerkstelligen. Want het moment dat mensenlevens in gevaar worden gebracht of in gevaar kunnen komen, zoals dat is gebeurd bij Sitchin, zoals dat is gebeurd bij Murukreek en thans nu weer, is het de bedoeling dat de overheid te alle tijden daarop zal inspelen. Dat is gisteren gebeurd en ik roep de samenleving op om te alle tijden, ook wat betreft het gedeelte van goud en goudontginning, goudontwikkeling, kleinschalige goudmijnactiviteiten, dat men dat zo veilig als mogelijk probeert te propageren. Er is een goede afstemming en afspraak gemaakt met de districtscommissaris, met het traditioneel gezag en met de aldaar werkende stichting.
2: Harish Munarat, de minister van Justitie en Politie, over de ontruimingsactie gisteren gevoerd door het Korps Politie Suriname met ondersteuning van het Nationaal Leger in het 21 Birgi-gebied. Het gebied ligt in het Matawai-gebied, om het maar zo te zeggen. We hebben daarnaast ook gesproken met Edgar Valentijn. Hij is adviseur van Stichting Murumuru. En Stichting Murumuru heeft ergens aan het begin van het jaar een overeenkomst getekend met de goudsmaatschappij Sijin. De overeenkomst hield onder andere in dat de stichting de werkers aldaar, de 21 Birgi, moest controleren en reguleren. Volgens Edgar Valentijn heeft dat plaatsgevonden, maar na verloop van tijd is het plan gekaapt door de districtscommissaris van het gebied. Wat laat u nu horen? Edgar Valentijn.
5: Als een district toen hij pleit van die pirol, want dan 19 juni dan de DCB ontruimen een presiekba, omgevingba, een gebied zeg maar, zeggen van je moest accommoderen, een systeem. Mensen zouden registreren dan ook kon dat is maar ook een beetje ook op bakken. Nou, ADCDC. Had ik bijna 200 zoveel smaar money. Het is al nu 6 weken gaande dat no wangs man om een kies van beds, no compassion. En aan de hand voor daar, die zei defin uitlandig, dat hij belt, maar het is iets, maar hij belt, is maar van de smaar moest compagnie. In 1 keer 8000 SRD voor voren kosma, waar we komen, voor een bakkie aan H2. H2 bakkie moest op voren komen attacken. Dan moet je dan in 1 keer 8000 betalen. Dus maar ik kies de telefoontje, ik kies de voice, de singu, de kaartje. Als je een stek ten, maar doe als aan die zwantano, die snasysteem. En dan wanneer je stek ten teken, een protocol naar een singing, tot en met 30 september, gramang, serifi, je poef, hoe kan financiesteem teken. En wat ik zo erg vind, Gramai lomba kanga desma anga apti groepai kari traditioneel gezag. Of 5 groeps ma so nomo. Waardoor bijna 40 kapiteins nanga basjas no de eens ma ai karen e groep traditioneel gezag. Ja? Nou, a systeem no go boom, they say te ka heer systeem poer na a stichting. Die leden schreef in om af een kans voor do aroko sa dem do. They say schreef mek en schreef pot e eigi woord voor der, dat is de meneer Abisoina, STVS. Zonder of a koppel na de stichting leden. They say schreef pot een voorzitter. Dus het is allemaal corruptie in looking. Want de lombaka was sneezy, as sneezy, as sneezy. Want dat is de teken die de biggie ondernemer, dat is maar het teken van biggie geld bedragen. De actie 15.000 US, 20.000 US, trauma en loontak van vakken. Dat is deze actie zo voor me, niet met dat ook, naast mij zit die. Ja? Maar die leden zelf, dat instituut, dat is mijn taak van, die moest teken tot al vier leden zo moest doen aan tafel. Ja, want de IC-schrift bekondigde aan. Alongo na STVS, als TVND, voor Feni, 19 juni, was dat. Ago tak taki, er is een nieuwe stichting. En die nieuwe stichting moet dan met... ondernemer aan tafel gaan zitten voor teken de contracten geweest, maar komt er daar wat van? Nee. Het is een heel systeem voor de pchen. Ja? En op die groepen zijn de kari traditioneel gezag. Dat is mijn city, dat is mijn ene money, waardoor wie de nang aboom bedoeling, want if we nobe de nang aboom bedoeling, en je steekt in, want hoe vind desma van mij dat? Van die groep geen kans. En een two lazy of three lazy nummer. Dat we op money in kaswan dat is maar op een kluis. Dat wil zeggen dat dat kan go boom. Maar die zei nee, die a kans. Hij lolo nomo. Hij lolo nomo. Want hij vindt tek as lazy money in pot as lazy voor roko. En dat die zie is zo openlijk. Want is de ontruim. Meneer, ik kan je zeggen. No, no, dit is niet dat ik ba. Want ik heb beelden. Dit is niet dat ik ba. Ik rij je kon aan voor kommante. Ja, maar ik zou dat ook niet eens kwijt. Maar bijna 13 daf terug zo. De kong ba. Uno, maar sabi. Zoma de baka san disi. If na dat ik regeer. De baka weet ik veel. Maar ano boemfsi. Want siani de sani. Het is nou niet goed in Suriname. En de sneeze is op toepetie dat pa bakasee. Na si ani de complot de sit dape. En wij willen dat niet daar. En si jenschrif sa gi a protocol takano. Wan sneeze dape. De no mak teken gi derden dape. Maar de fit no mooi sete. Dat is het zo'n beetje. Yeah. En dan in die opruiming. Dat die zee da Holland jij Belgo. Van deze kampen noem koti, a kapten dat kampen noem koti, maar de tra basjanga de tra kapten kampen e koti. Dat zei de atrak, a waf de kapten kampen noem a koti. Waarom?
2: Heer Valentijn,
5: ja.
2: Miwa begrijp wat zambu. Want stichting Muru Muru betekent wat
5: ja.
2: Overeenkomst naar a sijin. Da bakadat
5: ja,
2: watra stichting kong. Bakadat watra stichting kong, begrijp ik het goed?
5: Helemaal niet. Nou, hoe de ete. Nou, dat misdreven. Want nou, ik ben op passie voor de sneeze. Ja. U tap op passie naar want toe boy. Voor kan fin winnen. En toen was grandma ook erbij. En je hebt hoe je zit die DC. Dat voorstroom was jouw vrouw DC. Dat hij acties met taksuma naar Amandis. Amandis, het takkie heren, blablab. Toen mi tak van mij naar zo'n sma brada. Mij naar zo'n sma brada. Want mi pa naf nieuw Jacob kondre mimma naf baleng te matawai. Ja? Da pia konsi mi fo strong. Snap ti? Er is nog steeds die murumuru, stekte murumuru. Dat waren die meiden, dat zijn die meiden daar. Anga antu manna so.
2: En op een gegeven moment...
5: Na murumuru.
2: Ja, maar op een gegeven moment... deze tika, tik de lead, tika leiding, da pia abra.
5: Ja,
2: klopt. Toch bij wasabi... Dis massa paya desi. Dis ma paya desi kontant of fa. Dis ma paya desi.
5: Kontant de paya want se lita dinga sin fa san kwitantielites te zien, misschien na DTV general, misschien de soort kwitantie, soort bewijs dat, look upai maar nooit ziek zie wie kijk ba, zei bij wie kijk we gaan nog maar kiezen aan bed. En nu zegt ze al tap aan ontruim baka, dat abus je tap 14 day, dan na 14 day daar op ik je bed. Maar dan sneezy komt bat die de maand en dan bijna 13 daf terug ze dit ba, no tap aan berg de sneezy. Ik heb beelden hier voor de sneezy naar vroegkommante van de rijen kom bakken dat de man teken op in tapa bergi. Van de sneezy er ook op tapa bergi doen ook zo. Dat zei je doen. En dan zei de bezig, we know aan de sneezy dat we gaan tjaar de sneezy gaan naar een dorp naar tapzee. Want een af tapzee, een vier omliggende dorpen naar bak onder zee dat we. En we gaan naar chaos dat we sneezy om te treuzen aan de dat we. En de trouwen toe ja lang ak ba dape de apeti dape. Toe ja lang ak afuk ba. Snap je?
2: Maar pede mandat. Maar voor pede mandat kong. De mandat af CJ ook toe?
5: Nee, de man die sien aan money line.
2: Okay.
5: Ondernemer is a kroep dat.
2: Maar van asan de wakabore fara wat de ba ontruim. Bi kong kisi ere tak. Tide de man goboro fara na ga ontruiming.
5: Ja, nou aan het rijmen nou dat pe. De man dat wil langer dat pe. Je zou moeten ook auto, de abuagi gie de man, de abinyang. Maar los soort sani. De man dat net aan dat pe langer. Ik heb veel gieden. Maar dat be do, dat sneesie kong ba dat pe. Sneesie de dat pe ba eroko. Nou aan to skoutu, of de soort beveilige mannen. Je luku de sneesie. Dat me kan tegen, dat de nu gaan de tapa bergik ba vijf. De kot 4-5 sneesie krenk bijna moest de iemand dan. Dat deel is maar, dus dat moet doorgaan. Maar we know wanna see anide san dat dape. Ralantin bakkere, na see anide shit deze dape.
2: Ja.
5: Por ala de kriki dape. If de biggest ma las na busi, de denk tak do de apu wan pisi. Bakak sabay o natin wan kriki fu nyang na dede yo dede. Dus dat naast aan activiteit zijn is, maar dat we ontplooid hebben. Als sneezy, het sneezy gaat doen.
2: Ja, maar ik kan niet op dat zo. Maar goed, maar dan vast ik denk, boro op elkaar, kies je verder aan. Zo doen boro
5: van. Ja, we hebben onze advocaat, we ook aan papieren. We ook aan advocaat en zo, hier is het systeem, dus hier is
2: Essa afkata
5: papira. Ja, ik schrijf de papira igwe. Zo falle grama schrijf gwe a schrijf ba papira sen ja advocaat bij a manten ja. Want dan advocaat schrijf san gwe e ondersteun u sa ide meki. No so u gaat zien volgende week de advocaat o konanga persa doro. Dat gaat door en wij gaan ook door. Unelibasan di so. Nee hoor.
2: Ja. Maar pa si James Reef reageert tapa pistori dis wat. Tangala su apa kontrak daga si James to?
5: Ja. De desma di de leida ogo meeting. Ogo meeting denk de apa aspraak no. Vrijdag denk ik. Ja. Want het is helemaal niet goed gegaan. Sinds desma teken asani. Deze jaar is Santiago naar commissaris, naar commissariat, naar kantoor of een. Alleen maar bullshit, sorry hoor, maar alleen maar ging niet, dat is niet goed gegaan. Na zo registreren, maar take money, registreren, maar take money.
2: Maar nou, binnen mijn begrijp, maar zat. Dus maar moest bij registreren naar stichting Muru, maar daarvan is maar eindig voor registreren naar deze.
5: They say mekwa, if na two group kontaki, mek two group kontaki taki na so asa no go, want say if kijk, misref bel nanga they say, want to walo lazy, they say taki president soren tak na so amus akomodera sani, ya, so amus doing, that na they say mo for tegi me, taki president, tegen tak so amus doasani am charen gonen dape go do Maar wie is je doen dat in betrek als stikt in erbij, want dat is maar moest doen aan tafel voor teken, Sani. En nou, je deed ze je wat moest go teken naar Abisoina, tegen dat de duizend USA gaan Abisoina kas, hè? Want dat na die bigi ondernemer. Nou, de soort zijn dat de scope uit dat we dus om. Het is gewoon een oplichter gedoe. Ik hoop dat dit maar vindt bed. Als aan die komt, boem. Van oudwing. Met dan een eigen vloek of oudwing. Want wie denken naar de ondernemers, wie? De man boog is aan de stof. De daftrukken tjako gide boy. If na you munde je reef na 10 daf kon saka prati. A man die si dinsdag, a man die woensdag. Zijn ideeën zou zet poti, want a broki go na matawa ino boom, si jeng tak a werif gides ma money, de stekten tek walo money nyang, voorheen, dus a pis bergisa a giuja, dus dat is kona kis ukisa san furoko, wano elegalu dape, ma a orden, de se jong poko teka orden pur na lepsma anu. Dat is het probleem. Ja, wins fight draaien. En ook koswe kosi, maar they say you take asan puna desma anu. Klaar.
2: Maar het traditioneel gezag. Het traditioneel gezag. Meer dat wat is wat je aan tevreden
5: toe. Dat zeg ik jou. Het traditioneel gezag die zien. Ade ingesteld in drie voet. Basia to drie kapitein zo. Kapitein sang. De lang asem. A sem sani sa de ise ye seti nan a dat dede. Da de kara sani traditioneel gezag. Dus as het ware na sien nomo de gya nefa san so. Ja. Maar dan drie, vier stuks funu. Da we po traditioneel gezag. Maar 40 stuks no de eens une de no sap next. Want no af de kapitein disi san fu onder af de vier onderliggende dorpen disi. No de ina san disi ma ye traditioneel gezag. Mi bigi sasref na kapitein. Mi apu wa neksa na kapitein. Eh? Baleng na nga nyung konde. No waf de no dey nasani. Ma grama is krifik traditionel gezak. Na grama uang. Na nga apchi furu pluk fden. Dat is op dat gebaseerd. Ja. So hadde ingesteld a traditionel gezak. Sa de ma ipot na papira fu matawai. So hadde.
2: Ja. Edgar Valentijn, hij is adviseur van Stichting Moerumoeru. En zoals u dat zelf daarnet hebt gehoord, is deze meneer Valentijn niet te spreken over de gang van zaken daar de 21 Bergi. Het gaat om de ontruiming die gisteren heeft plaatsgevonden door het Korps Politie Suriname in, met ondersteuning van het Nationaal Leger. We gaan dan verder met dit programma. We waren vanmorgen aan de Domineestraat. En daar hebben wij een live uitzending gedraaid. Alwaar de rehabilitatiewerkzaamheden plaatsvinden. We hebben daarbij gesproken met de onderdirecteur droge civiel technische werken van het ministerie van Openbare Werken. En dat is meneer Wikash Muna. Hij heeft ons het een en ander uitgelegd vanmorgen. Overigens, hij was gisteren ook in Bakanatori. We hebben daarnaast ook gesproken met Ferdinand Wongsoregio. Hij is de projectleider al daar. En hij heeft ons ook het een en ander uitgelegd. Wij zullen u het volgend gesprek laten horen dat wij hadden met Ferdinand Wongsoregio.
6: Ja, het is een beetje hectisch vandaag. We zijn bezig met voorbereiding voor eigenlijk het kunneteren van de weg. En slopen van de bestaande betonnen buizen.
2: Oké. Okay. En dat neemt veel tijd?
6: Dus toch wel, want nu zijn er ook wat nutsbedrijven bijgekomen. Dus we moeten op elke kruising mantelbuizen zetten voor IBS. En bij de Hoek Niemandpad komt er ook een crossover van SWM. Dus die voorbereiding moeten gedaan worden. En ook het plannen eigenlijk hoe materiaal wordt afgevoerd. eigenlijk zodat we het verkeer niet hinderen.
2: Ja. En wat is tot nu toe de grootste uitdaging bij deze werkzaamheden?
6: De grootste, dat wordt eigenlijk een inspectiepit inbouwen op de bestaande element. Het hoofd ontwatering aan de Jodenbriestraat.
2: Ja.
6: Dat wordt echt een uitdaging.
2: Ja. Waarom wordt dat een uitdaging?
6: Het ligt hard op de kruising van de Jodenbriestraat en Dominiestraat aan de zuidelijke berm. Dus vlak waar die truck staat, geparkeerd staat. Ja. Dus dan moeten we de Jodenbriestraat eigenlijk tijdelijk afsluiten. En is het eigenlijk een betonnen constructie. En als je een betonnen constructie gaat maken, voor zo'n klein oppervlak, moet die een grote werkruimte hebben. Dan moet die klinkzand gaan afvoeren, palen gaan inheien en dergelijke. En beton zelf heeft ook een verhardingproces nodig.
2: Ja.
6: Dus het gaat wat tijd duren om eigenlijk volledig af te maken.
2: Ja. Ik heb begrepen, het werk wordt ingekort. Van een maand naar 2 weken. Hoe reageert u daarop?
6: Dus dat was ook zo. Dat heb ik ook zo net gehoord. Dus wat ik gelijk aan het inplannen, wat er niet gaat gebeuren. Er komt nog een grondverzet ploeg. Dan gaan we eigenlijk deze sectie in twee delen secties verdelen. Dan heb je sectie Nieuwmaanpad tot Steenbakkerijstraat. Daarmee zijn we nu al bezig. En nu zijn we bezig met sectie 2, Jodenbriestraat tot Steenbakkerijstraat. Vandaag ronden we af met het slopen van asfalt. En vanmiddag komt er een andere graafmachine en een loader, nog een set. Zodat we eigenlijk kunnen starten aan de kruising Jodenbriestraat, Steenbakkerijstraat met grondverzet. Dus ja. Dan gaan we 2 ploegen aan de Dominiestraat zetten. Gaan we eigenlijk de Dominiestraat zetten. Gaan we eigenlijk het project versnellen. En het probleem is, iedereen zegt dat we eigenlijk, waarom niet s'avonds

0: Ja, ik dacht juist dat jullie s'avonds ook werkten.
1: Dus s'avonds gaan we even kijken. Als de onderbouw al gedaan is, met onderbouw bedoel ik eigenlijk het oude materiaal van de weg slopen. Als dat al gedaan is met een schoon materiaal eigenlijk opbouwen, dan gaan we de bovenbouw wel in de avond kunnen doen. Dat is alles wat onder de grond zit eigenlijk al veilig. Dan heeft het al een dekking genoeg om eigenlijk gewoon s'avonds te kunnen werken. Ja. Dus dat is de planning.
0: Ja, en daarnet zei de directeur, als we kijken naar de fundering, daar is er meer sprake van een kleibodem en hier wat minder. Wat is het grote verschil?
1: Dus eigenlijk, want je ziet de bodem is eigenlijk, heeft een mengsel van klei en klinkzand. En om zo'n wegconstructie hebben we eigenlijk 60 centimeter schoon klinkzand nodig. Maar nu hebben we dat alleen maar 30 centimeter. En met de zware weglasten moeten we eigenlijk die gaan vervangen. Dus je moet nagaan, de bestaande asfalt moeten we vanuit de bestaande asfalt 90 centimeter gaan graven. Dan moet je een weg van 250 meter, 9 meter breed, dan weet je hoeveel materiaal vrijkomt om eigenlijk een nieuwe wegconstructie te maken.
0: Yeah.
1: Dus dat is het eigenlijk ook zo'n beetje.
0: Okay. En dat was Ferdinand Wong Sorejo. Hij is de projectleider bij de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Domineestraat. Opmerkelijk, de geplande tijd van een maand, dat wordt nu ingekort tot 2 weken. Alleen maar om het verkeer minder op te houden. We gaan dan verder met de achtergronden bij het nieuws. En wij brengen u terug naar de Raad van Ministers vergadering van hedenochtend. Eigenlijk het persmoment, om exact te zijn. En we laten u wederom horen de minister van Justitie en Politie, Harris Monerat. Want hij heeft aangegeven dat er een naamswijziging plaatsvindt. Of althans heeft al plaatsgevonden voor zijn ministerie, Justitie en Politie. Daarnaast is de minister ook ingegaan om andere spraakmakende zaken. Zo heeft hij aangegeven dat er nog geen... ik zal dat voor straks laten. Laat mij u het volgende fragment laten horen. Minister Harris Monerat.
2: Ik had u aangegeven dat we bezig zijn met de wijziging van de naam van het ministerie van Justitie en Politie. Thans mag ik u aangeven dat bij staatsbesluit van 31 juli 2026 de naam van Justitie en Politie formeel ingaande 3 augustus is gewijzigd naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. De feitelijke overname van deze naamswijziging zal plaats hebben op vrijdag 7 augustus 2026. En waarom is gekozen voor vrijdag? Op vrijdag 7 augustus bestaat het ministerie van Justitie en Politie tevens 75 jaar oud. Dat betekent dat wij op die dag gaan aankondigen een aantal voorstellen en projecten die we willen hebben voor het komend jaar. Het gaat om 75 en beyond. Wat wil het ministerie hebben en op welke wijze zullen wij gericht werken aan de veiligheid en veiligheidsaspecten vanuit taakomschrijving, departementen, etc. De wijziging van de naam Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid is een wenselijkheid dat al zeker 20 jaar is geuit op het ministerie van Justitie en Politie. Het gaat met name erom dat vooral de korpsen eigenlijk niet zichtbaar waren in de wijze waarop het was Justitie en Politie. Thans, met de huidige wijziging van de veiligheid van Justitie en Politie naar Justitie en Veiligheid zijn de korpsen, de politie, de brandweer, de penitentiaire ambtenaren en de BBS'ers als veiligheidsdiensten formeel aangemerkt in deze wijziging. Dat is 1. 2 is eveneens het traject dat is opgestart op het ministerie van Justitie en Politie, waarbij een aantal instituten en afdelingen die vallen onder justitie zullen worden getransformeerd naar zelfstandige onderdelen. Dan denken we aan de transformatie van het bureau familierechtelijke zaken naar de Raad voor Kinderbescherming. Daarmee is ook al een aanvang gemaakt en de eerste rapportage en de tweede kwartaalrapportage zijn binnengebracht. Ondersteund door UNICEF. Aansluitend zijn we bezig met de wijziging en transformatie van het bureau mensenrechten naar een mensenrechteninstituut, waarbij de behandeling in het parlement moet voortgaan. 3.

0: is de transformatie van het Verkeersveiligheidsinstituut naar de Verkeersveiligheidsautoriteit, dat ook vanuit de Nationale Assemblée moet geschieden, en een aantal nog daarbij behorende activiteiten. Eveneens wordt bij taakomschrijving departementen gekeken naar de missie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. En daarbij is altijd gefocust op de preventieve en repressieve criminaliteitsbestrijding. Echter is deze interpretatie een enge benadering. Wat betekent het? Het is een beperkte benadering. Wanneer we kijken naar veiligheid in het grotere aspect, betekent het dat je veiligheid niet alleen moet kunnen terugvinden in wet en regelgeving en handhaving, maar dat je dat ook moet ervaren als burger van de samenleving. Ik haast me om te zeggen dat wij vaker aangeven in de samenleving van we zien de politie niet voldoende. Let u op. Handhaving is een belangrijk onderdeel. Maar waar we niet in moeten gaan verzanden is dat Suriname een politiestaat moet worden. Waar u op elke hoek een politieman moet zien en u zelf bang moet zijn om adem te halen. En dat is dus absoluut niet de bedoeling. Maar dat is de hoofdreden. Dus ik wil u aangeven dat het ministerie van Justitie en Politie thans heet het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is een grote ontwikkeling en een grote stap die de regering heeft gemaakt in het verder moderniseren en professionaliseren van het ministerie en haar werkarmen. Maar tegelijkertijd is het ook een stap in het verder realiseren van het veiligheidsplan dat de regering heeft gemeend voor Suriname te bewerkstelligen. Voorts wil ik u informeren over een aantal kleinere zaken die ook eveneens van belang zijn. Voor wat betreft een aantal spraakmakende zaken die we hier hebben gehad de afgelopen tijden. Een vissterftecase. Het onderzoek duurt voort. U weet, en laat het duidelijk zijn voor de definiëring daarvan, is dat de politie in dit soort gevallen, voor wat betreft de afdeling ECU, Environmental Crime Unit, pas in beeld komt wanneer is vastgesteld wat de oorzaak kan zijn. In die hoedanigheid zijn er voorbereidend meerdere onderzoekingen geweest en is het team al op 3 momenten het gebied, naar het gebied gegaan. Diverse waterroutes zijn gemonitord en vandaag is er een helikopteronderzoek om van boven te kijken van welke kant het gaat. Tegelijkertijd zijn er meerdere rapporten gemaakt waarbij eveneens mensen die in het gebied van Grasalco en daarbuiten tot aan, ik dacht, is het nou Kwakugrong of Pokimrong, vanuit die verschillende gebieden langs de waterlijn aan goudontginning doen, op welke wijze de afbakening heeft plaatsgevonden en op welke wijze er aan goudontginning wordt gedaan. Dat rapport is gaande, verschillende rapporten zijn ingeleverd en wij wachten op de definitieve vaststelling van de vissterfte. Er zijn monsters genomen uit de vissen, er zijn monsters genomen uit het water. Op 3 momenten, op verschillende pijlmomenten zijn er watermonsters genomen. En ik dacht dat de resultaten in augustus zouden worden gedeeld. Het onderzoek gebeurt in Frans-Guyana en de samenwerking met Frans-Guyana al daar loopt gestaag, dus we zullen het resultaat ook eveneens afwachten. Om te blijven bij Frans-Guyana, dan wil ik het hebben over de grenspost Tolkerseiver, alwaar er onlangs harder wordt opgetreden door de politie. Kijkt u, de politie is er niet om mensen onaangenaam te zijn. Wat we echter wel hebben geconstateerd is dat er op meerdere momenten bij de grensposten, vooral Tolkerseiver en Burnside, allerlei dingen gebeuren die het daglicht niet mogen aanschouwen. Dat is vooral illegaal verkeer van personen. En wat bedoelen we daarmee? Dat er mensen zijn die niet beschikken over de geldige papieren. Aansluitend hebben we ontdekt dat wij beter moeten participeren in het veiligheidsketen al daar. Wat bedoel ik? Dat we meer middelen beschikbaar moeten stellen. De grensposten worden gerenoveerd. Dat is ook deel van 75 jaar Justitie en Beyond. Het was ook een wens dat al geruime tijd was voorbereid. Nu kunnen we eindelijk ertoe overgaan. Er waren allerlei kwesties over grond, et cetera. Nog vanmorgen heb ik een gesprek gehad met openbare werken. Eveneens hebben we gekeken naar potentiële MNO's die daarin een bijdrage kunnen leveren, zodat de dienstverlening wordt geoptimaliseerd. Ik heb voor wat betreft de grenspost Tolkerseiver gesproken met de taxichauffeurs al daar. En inderdaad, moet voor wat betreft de dienstverlening beter worden gekeken naar de aanpak daarvan. Wat bedoel ik daarmee? Een taxichauffeur kan niet meer verantwoordelijk worden gesteld wie en wanneer hij een persoon in zijn taxi vervoert. En wat bedoel ik daarmee? Anybody kan een taxi nemen. elke dienst en elke rit moet vragen, well, wie bent u, waar is uw ID-kaart, mag ik het zien, ik moet een screenshot maken, waar gaat de route naartoe? Dat zou niet werken in het toerisme, evenmin werken in het kader van veiligheid. Wat we wel aan het voorbereiden zijn voor de toekomst, en daar zijn de wetgevingsjuristen op het ministerie van Justitie en Politie mee bezig, is de voorbereiding van de wet identificatieplicht. De wet identificatieplicht is niet om iemand onaangenaam te zijn. Echter, met de tienduizenden buitenlanders die we in Suriname hebben, is het belangrijk dat we wel weten wie er is en wie er waar is en op welk moment wie er waar is. Dus vroeg of laat, als het parlement het nodig acht, als ik die wet identificatieplicht indien en zij dat nodig achten, zullen zij dat dan ook behandelen. Maar dat is dan voor dat moment. In deze fase wordt eveneens gesproken met het ministerie van Financiën, voor wat betreft het douanegedeelte, maar ook met het ministerie van EZ, voor wat betreft quotum van hoeveelheid spullen de grenspost langs mogen. En eveneens moet met de immigratiedienst, de militaire politie, worden nagegaan op welke wijze de grenspost beter kan worden ingericht. Op dit moment valt alles op het bord van het ministerie van Justitie en Politie en probeert de politieman ook zijn of haar, of vrouw, zijn of haar weg te banen in het traject om de omgeving veilig te houden. Voor wat betreft andere zaken, dan stel ik mij open voor vragen. Laten we beginnen bij Quick. De Quick case is inderdaad spraakmakend geweest en aansluitend hebben we het verhaalstuk gehad van de verdachte die letterlijk verdwenen is uit het politiebureau. Dat zijn twee hele onsmakelijke en verwerpelijke zaken. Het onderzoek in de Quick case loopt voort. Er is regulier overleg met de korpschef daarover. Ik heb de korpschef aangegeven dat het onderzoek zo gestaag mogelijk en goed moet geschieden. In dat onderzoek zijn ze daar nog mee bezig. In elk geval weet ik dat de dingen waren opgeslagen in een container op Geersvliet. En van daaruit is het verdwenen. Het probleem van de verdwijning is het tijdstip. En er was geen camera in dat gebied. Overigens hebben de meeste politieposten geen camera's op het politiebureau. Maar sowieso is het verwerpelijk dat op het politiebureau Quick kan zijn verdwenen. Ik geef de politie de ruimte. Ze hebben ook gevraagd aan meer ruimte om het onderzoek te doen, omdat dat ook hun imago heeft geschaad. De politie is in de achterlopende periode onder bijzondere druk komen te staan. De meer daar u heeft gezien, niet alleen de Quick case, maar ook de case van de A-team en de case van de verdachte die is verdwenen uit het cellenhuis. En vermoedelijk door tussenkomst van een politieambtenaar. Voor wat betreft die verdachte van het politiecellenhuis, die meneer is verdwenen. Het is zeer geloofwaardig dat de politiemensen zich hebben samengespannen en dat als gevolg daarvan de verdachte is verdwenen. Er wordt op een tweesporig beleid gewerkt, het terugbrengen van de verdachte 1 en 2, de politiemannen die zich daarin hebben gemengd en ervoor hebben gezorgd dat de persoon is kunnen verdwijnen van het politiebureau. Voor wat betreft A-team geldt hetzelfde, dat meerdere mensen van het A-team als verdachte zijn aangemerkt in een drugscase. Deze cases betekenen twee dingen. 1. Het schaadt het vertrouwen en integriteit van de politie. En daar zijn we onmiddellijk mee begonnen. We waren al begonnen omdat integriteit sowieso een issue is binnen de korps, het korps. En dat we daaraan moeten werken. Er zijn trainingen in voorbereiding, maar ook mentorschap is aangeboden. En de RC's en RCM's en RCP's zijn belast om ervoor te zorgen dat de integriteit wederkeert binnen de politieorganisatie. Aansluitend wil ik ook aangeven dat het belangrijk is dat de mensen wel worden aangehouden. Verwerpelijk zou zijn wanneer we de dingen zouden bedekken met de mantel der liefde en dat dat niet zou gebeuren zoals dat misschien in het verleden wel is gebeurd. Als wij meer in staat zijn geweest om meer dan 20 politieambtenaren in beeld te brengen en hun zowel tuchtrechtelijk als strafrechtelijk te vervolgen, dan geeft dat ook aan dat in het kader van transparantie en de wens van het ministerie en het korps zelf om over te gaan tot opschoning binnen de dienst, dat wij dat ook moeten ondersteunen, zodat mensen zich, zodat politiemensen zich niet verder vergrijpen aan het recht, terwijl ze juist het recht zouden moeten dienen. Het kwalijke hiervan is dat met de handelingen van enkele politiemannen het hele imago van het korps door het slijk wordt gehaald. Dan hebben we het over die 2773 politiemannen. Niet allen zijn slecht, maar degenen die slecht zijn moeten we filteren en die moeten we weghalen uit het korps. Daar zijn er strenge instructies voor. We hebben in de afgelopen periode ook gesproken met met de korpsleiding, met ook de andere korpsen, maar specifiek met de korpsleiding, met de afdelingen, ook met de veiligheidsacademie die we uit de grond willen stampen, waarbij er meer wordt gefocust op integriteit, ownership, maar ook een duurzaam beleid vaststellen en vroeg herkenning van politiemannen die over de schreef gaan.
1: Harish Munarat, minister van Justitie en Politie. Met de naamswijziging, dan is het Justitie en Veiligheid. Hij heeft het gehad over de zaken, de politie rakende. Denk u maar aan de verdwijning van Quick. De ontsnapping van een verdachte. En meer natuurlijk. We gaan dan verder. En we gaan verder met Kenneth Yakaumo. Hij is de advocaat van de Stichting Amazonemark Suriname. De Stichting Amazonemark Suriname die had enkele weken geleden een rechtszaak aangespannen tegen de president Jenny Simons. De stichting kon zich namelijk niet terugvinden in het besluit van het kabinet om de organisatie van Inheemse Dag 9 augustus toe te wijzen aan Stichting Apache. De stichting stapte daarom naar de rechter. We hebben eerder gesproken met beide partijen en dat is mevrouw Yosine Aluma Toke. Zij is de voorzitter van de Stichting Amazonemark Suriname. En we hebben ook gesproken met de heer Raoul Swedo, hij is de voorzitter van Stichting Apache. We hebben beide mensen al laten horen, maar wij laten u nu horen de advocaat. Hij is nader ingegaan op deze case.

0: Volgens de advocaat was het helemaal, waren er voldoende gronden aanwezig om de president voor het gerecht te slepen.
1: Ik moet aangeven dat de stichting Amazone Mark Suriname, afgekort SAMS, een spoedkortgeding heeft ingediend tegen de president. Waarom tegen de president? Nou, het is de president die toestemming moet geven. Ja, het is zeg maar via het kabinet van de president. En de kabinet van de directeur van de kabinet van de president zit in een lijnstructuur met de president. Dus de hoofdverantwoordelijke is de president van de Republiek Suriname. Ja, en het is dan de president, waaronder het kabinet valt, die dan toestemming moet verlenen aan een organisatie die de Palmertuin heeft aangevraagd om activiteiten te ontplooien in het kader van de herdenking van de Dag der Inheemsen. En als een der partijen vindt dat er een onrechtmatig besluit is genomen, ja, ten aanzien van de toewijzing, je moet weten dat de toewijzing een besluit is vanuit het kabinet van de president, dan mag een der partijen die zich daarmee niet kan verenigen, die kan dan naar de rechter stappen. Ja? Er is een grondwetsartikel waar ik u naar verwijst. Dat is artikel 158 van de grondwet. Dat is artikel 158 lid 2. Dat zegt dat belanghebbenden die hebben toegang tot de rechter om de onrechtmatigheid van elke finale en afdwingbare handelingen van organen van de overheidsadministratie, dus ook het kabinet van de president, te doen beoordelen. Ja, en dat heb ik ingesteld. En ik heb als advocaat rechts ingang gehad bij de kantoorrechter. En de kantoorrechter die naar haar of naar de beoordeling van de kantoorrechter die voldoet, dan voldoende dat er een spoedeisend belang is. Ja, vandaar dat is gekozen om dan, zeg maar, de president, ja, en deze dan voor de rechter te slepen. Jawel.
0: Die rechtszaak is gekomen, maar waren er voldoende gronden aanwezig om dat men niet tevreden is met het besluit van het kabinet om de organisatie toe te wijzen als stichting Apache?
1: De zaak is behandeld. Ik denk was drie keren, ja. Ze hebben drie behandelingen plaatsgevonden. Drie comparities van partijen. En de rechter is tot het besluit gekomen, inderdaad, dat er zaken zijn die, zeg maar, bij de besluitvorming, dat onrechtmatig een besluitvorming is geweest van het kabinet van de president. En de rechter heeft daar korte metten gemaakt met de besluitvorming, omdat de rechter van mening is van dat er in strijd is gehandeld met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, ja, waaronder het hoorbeginsel, en deze is dat de rechter bij de behandeling heeft gevraagd van aan zeg maar het kabinet van welke tijdstippen de aanvragen zijn ingediend. De aanvraag van Apache is op 6 maart ingediend en van Stichting Amazone maar op 10 maart. En de rechter die zei van er zijn maar 4 dagen verschil, 16 maar 4 dagen verschil. En vroeg wanneer Apache een toestemming heeft gekregen, dat moet zijn dan 17 april. En de vraag werd gesteld van en wat is dan gebeurd met de aanvraag van Stichting Amazonemarkt. En men kon niet voldoende genoegzaam antwoord geven op de antwoord van of de vraag van de rechter waarom het heeft gelegen dat mevrouw Aluma dan geen antwoord had ontvangen van het kabinet. Ja, er is een heel verhaal gegeven daaromtrent. Ja, maar genoegzaam voldoende om te zeggen van ja, waarom het niet in behandeling was genomen, kon men niet genoegzaam aangeven. En plotseling kwam er een schrijver opduiken, ja, dat mevrouw Aluma een schrijver in mei 2026 had ontvangen, of dat er een brief klaar was voor haar. Ja, maar die brief die is nooit ontvangen door mijn cliënt. En nooit opgeroepen door enig ander functionaris van het kabinet. Maar die zagen we plotseling tijdens het geding. En dat wekte bevriending op. Niet alleen voor mijn cliënt, maar ook bij de rechter. Ja? En uiteindelijk is de rechter tot de conclusie gekomen dat alvorens een besluit we hebben genomen door het kabinet, alvorens die toestemming zou hebben verstrekt aan Apache, mevrouw Aluma, als voorzitter van Stichting Amazonemarkt, te zijn gehoord. Ja? Dus de rechter heeft gezegd van er is in strijd gehandeld met het oorbeginsel, er is in strijd gehandeld met het gelijkheidsbeginsel. En verder is in strijd gehandeld met nog een ander, ja, het vertrouwensbeginsel. Omdat de rechter van mening is dat mevrouw Aluma, die jarenlang de herdenkingsactiviteiten heeft georganiseerd. En dat bleek ook volgens de overgelegde stukken. Dan bij haar aanvraag, dan mocht mevrouw Aluma verwachten, erop vertrouwen dat ze dan wederom een toestemming zou verkrijgen. Maar helaas is dat niet gebeurd. Dus op grond van deze beginselen, dat heel belangrijk is in het bestuursrecht, de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, dat is om besluiten die zijn genomen door bestuursorganen. En indien deze rechtsbeginselen niet in acht zijn genomen, dan kunnen de besluiten van de overheidsorganen, die kunnen worden ingetrokken, ja, en die kunnen worden aangetast, ja, en deze rechtsbeginselen, die dragen ervoor dat die dragen ervoor dat de overheid beter, ja, beter en op de juiste manier haar besluitvorming dient vast te leggen en dient te nemen, ja, en dat is op grond van behoorlijk bestuur, ja. Als in strijd wordt gehandeld met deze beginselen, dan weet u dat hier sprake is van onbehoorlijk bestuur, ja. Dus
0: heer Steven,
1: en
0: om toch even in te komen voor de duidelijkheid,
1: jawel.
0: Is er gesproken met mevrouw Aluma op het kabinet van de president?
1: Ja, dat is wel gebeurd. Het moet zijn na de derde zitting. Heeft de rechter zelf gezegd van luister, ik zou willen aanbevelen om toch nog partijen bij elkaar te kunnen krijgen om met elkaar te praten op het kabinet van de president. Ja, en instructies zijn toen gegeven aan de directeur om dat te doen op het kabinet van de president. En de partijen waren daar aan aanwezig. En tevens de instructie van de kantonrechter dat de chief of staff ook dan, zeg maar, ook, alhoewel hij in het buitenland, of die functionaris die in het buitenland was, toch dat de chief of staff die in feite boven partijen moet staan, dat bij dat gesprek aanwezig moet zijn. En dat is ook gebeurd nadat de directeur met beide partijen had gesproken en beide partijen hun mening kenbaar hadden gemaakt, werd toen contact opgenomen met de chief of staff. En de chief of staff die heeft ook beide partijen gehoord en die kwam uiteindelijk tot het besluit dat de Apache de leiding, volledige leiding zal hebben en dat het besluit genomen door het kabinet niet ingetrokken zal worden. En indien partijen niet tot zeg maar samenwerking kunnen komen, dan maar dat de rechter een uitspraak moest doen. Nou, dat was een voedingsbodem voor mij om dan samen met mijn cliënt om geen gesprek meer te voeren, omdat het besluit van de chief of staff toen duidelijk was, ja, of het staking van de chief of staff. Dus hebben we gerapporteerd naar de kantonrechter dat er geen samenwerking tot stand is gekomen door dat besluit van de chief of staff. En toen hebben we bericht ontvangen dat er op maandag om 2:00 dan vonnis zal worden gewezen in die zaak. En de rechter heeft toen vonnis gewezen.
0: Wat hebben jullie geëist en wat was het uiteindelijk vonnis?
1: Nou, het uiteindelijke vonnis, dus het uiteindelijke eis, sorry. Het uiteindelijke eis was de intrekking van de beschikking. De rechter heeft daarover niet geoordeeld, maar de rechter heeft toch wel gezegd of geoordeeld van dat de staat die was veroordeeld om dan binnen 1 maal 24 uur nadat het vonnis is betekend dat Stichting Amphone Mark haar jaarlijkse herdenking van de dag dat inclusief atelier officers in de Palmetuin mag ontplooien zonder onder leiding van Apache. En tevens zou dan de staat aanwijzingen moeten doen binnen welke gedeelte van de Palmetuin zij hun activiteiten mogen ontplooien. Om dat in goede banen te leiden. Helaas hebben wij, ja, heeft mijn cliënt een schrijf ontvangen en op papier is aangegeven welk deel van de Palmetuin zijn activiteiten mag ontplooien. Ja, het staat nog, ja, voor mij is het dan onduidelijk als dat een opdracht is of dat er een aanwijzing is. Ja, wat is dat duidelijk? Aan de stichting als Apache aanwijzingen te doen. Dus er moet een aanwijzing worden gedaan. Maar als er iemand op schrift, op papier is vastgelegd, denk je van, is dit wel een aanwijzing? Of is dit gewoon een besluit dat is genomen binnenkamer? En dan is het dan take it or leave it. Ja? Verder is de staat veroordeeld voor een dwangsom van 100.000 SED per dag indien de staat weigert dan uitvoering te geven aan dit vonnis. Ja? En ook is de staat veroordeeld in de proceskosten begroot op 11.050 SRD. Dus dat is het vonnis.
0: Ja. En heeft de staat de dwangsommen betaald of hebben zij gelijk uitvoering gegeven aan het vonnis?
1: Nou, de staat is een dag nadat er een vonnis is gewezen, heeft de staat hoger beroep aangetekend. Ja, de staat hoger beroep. Maar het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad, dus dat is uitgevoerd te worden.
0: Ja, dus de staat moet dan toch de dwangsommen betalen, zegt u dat?
1: Indien de staat het vonnis niet op de correcte wijze heeft uitgevoerd. Ja, indien de staat het vonnis niet op de juiste manier heeft uitgevoerd, nou, dan loopt het langzaam op, ja.
0: Ja, en is dat het geval?
1: Nou, ja. Inderdaad, want ik bedoel, als de rechter aangeeft dat er aanwijzingen moeten worden gedaan, en binnen de Kamer wordt er een besluit genomen van, ja, stilte Amazone, die moet daar zijn, ja, dan vraag je af van, is dit een aanwijzing, of is het gewoon een opdracht die je moet uitvoeren? En is dit wel een correcte manier van uitvoering van het pas? Ja, dus wij of als advocaat gaan wij afdoend hierop reageren.
0: Advocaat Kenneth Yaka Umo. Hij is de advocaat van Stichting Amazonemarkt Suriname. Stichting Amazonemarkt Suriname onder leiding van mevrouw Josine Alumatoke. Die had enkele weken geleden een kort geding aangespannen tegen de president. Het kort geding ging namelijk om het feit dat de stichting zich niet kon verenigen met het besluit van het kabinet om de organisatie van 9 augustus inheemse dag in de Palmentuin, weliswaar het gaat om de Palmentuinen, toe te wijzen aan de stichting Apache. Uiteindelijk is er uitgevloeid Stichting Amazonemarkt Suriname, die heeft de rechtszaak gewonnen. Daarbij hebben zij ook een plek toegewezen gekregen in de Palmentuin. Het is niet daarbij gebleven, want er is hoger beroep aangetekend door het kabinet van de president. We vervolgen achtergronden bij het nieuws met David Abiyamofo. Hij is de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. En hij heeft ook gesproken vanmorgen tijdens het persmoment voor aanvang van de Raad van Ministersvergadering. Daar heeft de minister het voornamelijk gehad over het ordenen van de goudsector.
2: Maar het overvliegen alleen kan een beeld geven, maar dat beeld kan soms vertekend zijn, omdat we praten over kraters die al tientallen jaren daar zijn. Die zeggen niet. Dus dat wat allemaal gedaan wordt op het gebied van die ordening van die kleinschalige goudsector, ja, met die middelen die we ter beschikking hebben. Dat loopt en onderdeel van die Planet Gold is dan ook de formalisatie van die kleinschalige goudsector. En dat moet eerst gebeuren en dan pas kan je praten over access to finance. Dat trouwens ook onderdeel is van dat project. Niet, maar wat we wel hebben gedaan recentelijk is de start. Ja, van White House ben ik op de hoogte. Daar is er wel een mijnbouwrecht. De soft launch hebben gehad van die inventarisatie. Die doen wij met ondersteuning van IDB. En dat is nu begonnen, waarbij we gaan registreren. Overal waar men bezig is. We beginnen in district Brokopondo. En ik neem aan dat dat nog Brokopondo is. Ja. En daar gaan we registreren. Alles, iedereen die bezig is. Niet alleen met specifiek mijnen, want mijnen is één, maar er is een hele spin-off rondom het mijnen. Wat gebeurt. Wat we nu nog missen, en daarop zet die groep in, is de betrokkenheid van andere relevante actoren die orde herstellen in het achterland. De ordening van die kleinschalige goudsector is zeker niet een aangelegenheid van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen alleen. Er komt heel veel bij kijken, veel meer bij kijken. U stelde me aan het begin een vraag, ik verwees naar een ander ministerie. Zo heb je ook gezondheidsvraagstukken, milieuvraagstukken, noem maar op. Ook zie ik mogelijkheden voor de staat om meer te innen vanuit die sector middels inkomstenbelasting. Maar om dat te kunnen doen, dan moet de fiscus ook aanwezig zijn, want dat ga ik niet op me nemen toch. Dus het is een samenspel, het zou een samenwerking moeten zijn veel meer actoren. Dus dat is wat waarmee we nu bezig zijn.
3: Dus integrale samenwerking?
2: Integrale samenwerking. Die voorbereiding was zo, maar nu zijn we wel op het moment van implementatie. Dus dan is de betrokkenheid meer dan ooit vereist.
3: Goed, gaan we u een appje sturen, meneer Beka?
2: Oké, dat kan volgens mij komend weekend al.
3: Dus, weekend?
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Dan is het relatief dichtbij. Volgens mij is het omgeving Klaaskriek waar ze gaan beginnen. Oké.
4: Okay. Ja, minister, goedemiddag.
2: Yes, good morning.
4: De vorige week had ik u gevraagd over dat. Heeft u de informatie?
2: Ja, het gaat niet om een nieuwbouw. Maar het gaat om wat ze noemen. Dus het vervangen van het bestaande net. Ja. Dus het gaat niet om nieuwbouw. Het heeft te maken met Kommerwijnen, toch? De werkzaamheden.
4: Oost-West-verbinding.
2: Oost-West-verbinding. Oké, sorry. My bad. Je zei Oost-West-verbinding. Ik heb zo stom aangenomen dat het ging om Kommerwijnen. Daarna kwam er ook een vraag over stroomuitval en zo. Janice, kunnen we afspreken dat ik je na dit interview die informatie opstuur?
4: Ja.
2: Yeah. My bad.
5: Goedendag minister, met allemaal nog alles van.
2: Maar om te blijven op Kommerwijnen, er waren ook vragen over stroomuitval Kommerwijnen.
4: Ja.
2: Dus er is niet gebleken dat er sprake is van capaciteitstekort. In Kommerwijnen, maar voor de volledigheid heb ik toch dat overzicht opgevraagd. Want het wordt allemaal mooi, netjes op een rijtje gezet. Momenten van stroomuitval en wat de oorzaak is geweest. Dus dat zal ik ook delen met de. Ik dacht dat het door ATV gesteld was, toch die vraag of zo? Ja. Nou, we gaan niet stoppen. We hebben ons internationaal eraan gecommitteerd om Ultimo 2030 alle Surinamers de toegang te bieden. Dat alle Surinamers toegang hebben tot schoon drinkwater, tot eenmaal 24 uur elektriciteit. En die initiatieven gaan door. Gestart tijdens de vorige regering, maar nu zijn we ook bezig morgen. We kunnen een afspraak maken wie van de pers mee kan. Doen wij de kick-off van Biosuite. Biosuite is een concept dat we ontwikkeld hebben samen met IDB. Om de gemeenschappen in het achterland toegang te geven. Niet alleen tot water en stroom, maar ook tot telecommunicatie. Als derde poot, maar als vierde poot hebben we ook meegenomen. Duurzame economische activiteiten. Omdat ik sterk geloof dat voor de ontwikkeling van het binnenland natuurlijk die nutsvoorzieningen belangrijk zijn. Ik heb ook eerder gesproken over de integraliteit bij de aanpak van die goudsector. Belangrijk is ondernemerschap ook. Ik heb net met de country lead van IDB gesproken vanmorgen. We kijken naar die goudsector. Maar indien je niet ook praat over werkgelegenheid, dan zal het blijken water naar zee te dragen. Dus indien er geen andere alternatieven zijn voor duurzame inkomsten generering, zal het een probleem blijven. Dus in dat kader hebben we ook meegenomen in dit project. En morgen doen wij de kick-off ervan, waarbij alle inheemse dorpen helemaal in het zuiden van Suriname Ik noem Amotopo, ik noem Kuruni Kwamala Samutu, ik noem Sipaliwini Sabana, ik noem Alala Padu, ja, Kawum Haken, Apetina Tepu Palume, al die dorpen. Dat ze, we doen morgen die kick-off, maar we gaan ook naar allemaal. Dus bij Tourbeurt kan er wel iemand van de pers meekomen om dat project nader, ja, en ook met de stakeholders nader te praten. Het is iets wat wij doen omdat het een uitdaging is om die gebieden te bereiken maandelijks met brandstof. Als ik brandstof moet overvliegen naar Kwamala Samutu, kost het me meer dan $3000 om 5 vaten brandstof maar te krijgen op Kwamala Samutu. Dus we zetten heel zwaar in op renewables, solar in dit geval. In dit project hebben we ook meegenomen het Matawai-gebied, waarover we eerder hebben gesproken. Dus ook al die Matawai-dorpen zullen binnenkort dan toegang hebben tot 1x24 uur elektriciteit.
4: En hier dicht bij huis, Paramaribo?
2: Ja, hier dicht bij huis, Paramaribo, wat ik... En dan praat de persoon, David Abiyamofo, niet de minister van Natuurlijke Hulpbronnen. Die persoon zegt van, we moeten wel de nutsbedrijven in de gelegenheid stellen op minimaal op het niveau van cost recovery te kunnen draaien. Indien we dat besluit, dat politiek besluit niet kunnen nemen, dan zal het altijd een uitdaging blijven om die voorzieningen optimaal te kunnen hebben. We kunnen niet zo, ik geef dit voorbeeld, ik weet van toen ik minister werd in 2020, was de kostprijs van 1 kubieke meter water rond de 18 SRD, 76 cent. En wat wij betaalden was toen volgens mij 1,80, nog, in elk geval nog niet eens 2 SRD. Ja? Dat is wat wij willen en we subsidiëren het bedrijf niet, maar wij verwachten met z'n allen dat het bedrijf topkwaliteit, topservice moet kunnen aanbieden. Ja, hetzelfde doen we. Wij stellen dat stroombedrijf niet in de gelegenheid om minimaal kostendekkend te kunnen draaien. En wanneer je dat niet doet, moet je wel ervoor zorgen dat die subsidie op tijd uitbetaald wordt. Maar als dat uitblijft, dan kan het bedrijf en welk ander bedrijf dan ook. Het gaat niet alleen over EBS en SWM. Als je geen toegang dan hebt tot die middelen, dan zal het niet mogelijk zijn, omdat je geen toverstok hebt, om de investeringen, de noodzakelijke investeringen te kunnen plegen. Maar dat is waarvoor Politiek Suriname heeft gekozen. Ik formuleer het zo, omdat kijken we terug, dan zien we dat vrijwel alle grote partijen in Suriname de gelegenheid hebben gehad om dit land te besturen. En het beleid is hetzelfde geweest.
0: David Abiyamofo, de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, hij heeft het voornamelijk gehad over de ordening van de goudsector. En wat daarmee allemaal gepaard gaat en dat nog steeds een uitdaging vormt voor het ministerie. We gaan dan even verder. Wij verwachten een gast, die is momenteel nog niet op locatie. We hebben vanmorgen ook gehad dat de bankbeveiligers in actie zijn gegaan. En dat heeft met zich meegebracht dat enkele banken vanmorgen gesloten waren. En het gaat om de SBBDS. Dat is de stichting Bankbeveiligingsdienst Suriname, die vanmorgen in actie was. Nog niet helemaal bekend waarom de actie, maar we hebben geprobeerd om contact te maken met de mensen
6: helaas heeft dat niet geresulteerd in een interview of een vraaggesprek. We wachten nog steeds op onze volgende gast. Die zou eigenlijk al hier moeten zijn, maar hij is er nog niet. Ik denk dat we in de tussentijd toch even terug kunnen gaan. Terug kunnen blikken op de rehabilitatiewerkzaamheden die nog steeds plaatsvinden momenteel aan de Domineestraat. Enkele wijzigingen die zijn opgetreden. We hebben gezien of mogen vernemen dat de aanvankelijke tijdsduur is verkort van een maand naar 2 weken. Dit alleen maar om het verkeer niet te lang op te houden. Daarnaast hebben wij ook gehad het financieel gedeelte, een financieel overzicht. De rehabilitatiewerkzaamheden die zullen om en bij 766.000 Amerikaanse dollars kosten. De gast die belt, even een momentje.

0: Yes. De gast die heeft afgezegd. Wij zullen het dan hier ophouden voor wat betreft achtergronden bij het nieuws. Vandaag is nog steeds woensdag 5 augustus. Ik wil u bedanken voor het luisteren en natuurlijk ook voor het kijken. We hebben vandaag de volgende onderwerpen gebracht. De minister Harris Monerat van Justitie en Politie. In het eerste deel heeft hij gesproken over de ontruimingsactie van het Korps Politie Suriname in het Matawai-gebied, de 21 Bergi. Daarbij heeft de politie ondersteuning gehad van het Nationaal Leger. Daarna hebben wij gehad meneer Edgar Valentijn. Hij is adviseur bij Stichting Murumuru. En Stichting Murumuru die heeft eerder dit jaar een contract getekend met CGIN. En dat houdt onder andere in dat de stichting erop moet toezien dat de werkzaamheden al daar door de goudzoekers ordelijk verloopt. We hebben daarna wederom gehad de minister van Justitie en Politie over een aantal zaken. Zo heeft er een naamswijziging plaatsgevonden bij het ministerie. Daarnaast is de minister ook ingegaan op enkele spraakmakende zaken. We hebben ook gehad de minister van Natuurlijke Hulpbronnen, David Abiyamofo, die het voornamelijk heeft gehad over de ordening van de goudsector. We hebben ook gehad meneer Ferdinand Wongsorejo, projectleider van de rehabilitatiewerkzaamheden aan de Domineestraat. Ook moeten wij meneer Kenneth Yakaumo niet vergeten. Hij is de advocaat van Stichting Amazonemarkt Suriname. Stichting Amazonemarkt Suriname onder leiding van mevrouw Yosine Alumatoke. Die heeft enkele weken geleden een rechtszaak aangespannen, om exact te zijn een kort geding aangespannen tegen de president, omdat de stichting zich niet kon verenigen met het besluit van het kabinet om de organisatie van 9 augustus toe te wijzen aan Stichting Apache, de organisatie in de Palmentuin. De Stichting Amazonemarkt Suriname die heeft uiteindelijk de rechtszaak gewonnen en heeft een gedeelte van de Palmentuin toegewezen gekregen. Het kabinet van de president heeft het niet daarbij gelaten, maar is in hoger beroep gegaan. Dat zegt advocaat Kenneth Yakaumo. Wij gaan eruit voor wat betreft achtergronden bij het nieuws. Bedankt voor uw aandacht.
1: Hey guys, ik ben Naomi Sastra en ook ik luister naar 91.7 Lim FM. Dan ooit dit is Hilobile Kimi.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
4: Number one.

Ngano.

0: is Lim FM 91.7.
1: CRW Productions.

0: questo.
1: Ach ja, helemaal de andere radio.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Zo, goedenavond. Dat was meneer Frede, want het is used to be. Wij zijn helemaal klaar voor een nieuwe aflevering op een woensdagavond als deze. En het is de bedoeling dat we dus mixen, blijven hangen in het verleden. De verbinding tot stand brengen met wat we dus hebben gehad. In de jaren 70, 80, 90. Buddy en Greg die zijn compleet met hun fles in de studio terechtgekomen. Heel een goede avond.
1: Goedenavond, goedenavond van mijn kant uit. En het wordt niet alleen mixen, het wordt gezellig.
2: Van mij gaat ook een hele gezellige woensdagavond. Het is used to be, zoals Clip dat zei, muziek van de jaren 70, 80 en 90. Waar je vroeg op de dansvloer en de huisfeestjes zit te horen. En vandaag weer, morgen volgend week weer, volgend jaar weer.
1: En daarom moet je altijd je eigen fles brengen.
0: We zijn bezig na te gaan in hoeverre we een used to be moeten doen met de muziek uit de jaren 30, 40 en 50.
1: Zo.
0: Het wordt bijzonder interessant.
1: Ja, echt.
0: Maar dan heb ik dat besloten. Ja, dus we gaan zeker dat 10 uur bezig zijn.
1: Nee, het worden remixes daarvan.
2: Maar ze worden nog steeds gemaakt, die remixes. Ja.
0: Welk is de eerste plaat geweest? De allereerste plaat.
2: In de jaren 30?
0: Nee, ik weet niet wanneer platen zijn uitgebracht voor de eerste keer.
1: Nee, ik
2: heb geen flauw idee.
0: En wie is de allereerste eerste DJ geweest in Suriname?
1: Zo.
0: Dat is eerst wel een quiz, no?
2: Ja.
0: Op deze dingen doen.
2: Nee, is gewoon om te weten, ja.
0: Wie is de eerste DJ in de hele wereld die begonnen is met mixen? Jelly Bean?
2: Nee. Die was Grand Master Flash.
1: Als ik het goed heb.
2: Ja.
0: De first DJ is
2: in in New York City.
0: Oké. Okay.
2: Grand Master Flash, dat weet ik wel.
0: Oké.
2: Yes. En later bij BET toch hebben die mannen heel groot naar buiten gebracht. Ja, BET Awards. Hebben ze heel groot naar buiten gebracht.
0: Ja,
2: man. En hier in Suriname is het geweest DJ Willy.
0: De eerste DJ?
2: Hier in Suriname, ja. Die met mixen begon.
0: Oh, met mixen, maar is de eerste DJ geweest?
2: Nee, dan
0: de allereerste DJ.
2: Dan moet ik die man afvragen. Als Roy Drag vragen.
0: Oké.
2: Okay. Ja, het is die generatie van... zeker
1: Drag, Kara,
0: DJ Simo.
2: Simo, ja. Dus zij kunnen het weten.
0: Ja.
2: Maar ken je DJ en DJ? Mm. Want je bent thuis, je draait pokoe, je kan je zeggen van DJ.
0: DJ ja.
2: Op de radio ben je ook een DJ.
1: Minimum Incorporated was ook een DJ.
2: Dus je moet plaatsen in welke je zo iemand plaatst, die vraag die je hebt gesteld. Maar ik denk dat die grote heren als Drag en...
1: Die moeten het weten, ja.
2: Die kunnen
0: in elk geval, de man die dus met mixen begonnen is, heeft baanbrekend werk verricht. En alle granny aan hem, want wij gaan dus in navolging daarvan natuurlijk ook mooie mixes laten horen. Hè?
1: Zeker weten.
2: Ik blijf maar zeggen, het is kunstwerk.
1: Ja.
2: You know, en
1: goed vingerwerk en goede fantasie moet je hebben.
0: Ja. Bij vingerwerk moet je altijd fantaseren.
1: Vingerwerk, ja, en fantasie. Voor de rest ga ik er niet op in, want
0: verder,
1: ik wil ergens anders ermee. Maar het blijft bij het mixen.
0: Wij starten, eenmaal jij praat over goed vingerwerk, met een booty mix.
1: Mm-hmm.
0: Zie je een verband? Wat moet ik dan een booty mix is?
1: Een booty mix?
2: Een booty mix, dan ga je, ik denk gelijk aan Miami South Beach. Waar je dan de mannen als Two Life Crew, de Malik, Salt and Pepper, JJ Fett, de mannen naar booty mix, dat werd, dus booty is eigenlijk de dance, hè? Shake your booty, shake your butt, shake that ass. You know, en dat was een hele trend in, nog steeds in South Florida.
0: En
2: je ziet het ook in die films met die jacht langs de beach. Het mooi, dat de heer heeft gemaakt, de vrouwelijke, je weet dat mooi zo. Ja, dat is heel mooi.
0: Bij mij in de gym hebben ze een booty builder.
1: Zo.
0: Oh. Ja.
1: Ja?
0: Maar het is voor de dames.
2: Oh, okay, okay.
0: Tenminste, ik heb sinds ik bezig ben nooit een heer gezien bij de bootybuilder.
2: Oké. Maar
0: het zou gek zijn.
2: Als we over muziek praten, booty, is dan is het ook bass, hè? Bass music.
0: Bass music.
2: Is dat de bass pokoe voor zich, toch?
1: Ja, ja.
2: Ja, dat daar. Wat kijk, trillen. Mm-hmm. Dus we gaan in die richting.
0: Oké, dus we gaan trillen.
2: We gaan trillen.
1: We gaan laten trillen.
0: Greg?
1: Met die mix wel.
0: Ben je al ready om te trillen?
1: 100.000.
0: Oké. Okay.

0: proef ik een zware vorm van discriminatie in deze song. Ik kan het eigenlijk niet moeten afdraaien, man. Er wordt vreselijk gediscrimineerd. No booty. Ben je niet van de partij?
1: Nee. Ik stoor niet over, want discriminatie, het is...
2: Dat zijn de eisen.
0: Ja, dat maar.
1: Het is een duidelijke taal.
0: Ja, ja, zijn, ja, het zijn, ja, de eisen.
1: De eisen, ja.
0: No booty, no show.
1: No show.
0: No booty, no dance.
1: No booty, no lap dance.
2: Je bereidt een boete, je monico. Boetser.
0: Ai. Nou, gaan gelijk door met een Ring My Bell mix, heb ik me laten vertellen, no?
1: Zo heet het, maar...
0: Het is meer dan dat.
1: Het is meer dan dat.
0: Oké.
1: Het is meer dan dat, We gaan terug in die... Ja, we gaan... Ja. We gaan terug in de jaren 70. Dit is... we beginnen met de Brothers Johnson. Je heet van Stomp. Maar dit was ook een grote hit tijdens de Yardbirds Pavilion. De Dance Contest.
2: Jawel!

0: Anders wil ik deze song alleen in september afdraaien. Kijk, no?
1: Ja, eigenlijk. Maar het is, elke maand is het mooi om naar te luisteren, vind ik.
0: Ja.
1: Pracht van de plaat.
0: Mm-hmm.
1: Mooi muziek, goede tekst.
0: Maar waarom heeft niemand een song gemaakt over Maart?
1: Zo, kon het akkeren, want...
0: Volgens mij heb ik jullie wel ergens gehoord, no? Oh nee, dat is Julie.
2: December is er eentje gemaakt.
1: Ja.
2: December van 1963. Oh, what a night. Late December.
0: Yes.
1: Januari, februari ook.
2: Ja,
1: is er veel muziek.
2: Nee, just, met
0: oh, nee, oh nee, maar is eentje januari, februari, maart.
1: Aheer, Jari. Maar net Arki. Met mijn paaier, Jari, direct.
2: Na het trouwen voor 16 april.
1: Ja. Maar het is ook een freestyle, toch? Januari.
2: Ja, een freestyle is ook in januari. Ja. Dat was van Tina Baker.
1: Ja.
0: Oké.
2: Soms moet je...
1: Zijn de maanden die spreken.
2: Zelf. Als je zelfcontrole hebt toch, over bepaalde dingen, dan lukt toch limbo.
0: Snel opzetten, want we gaan niks meer inhouden. Gewoon nu.
2: Ik kom langzaam. Het komt langzaam. Ja, dat komt het direct vol.
0: Oké. Control.
1: Kom met de water.

0: Give me a second chance for love.
1: Heb je dat ooit gevraagd? Toen je 18 jaar hoor.
2: Ja, vaker. Is meer dan een second. Third, fourth.
0: Ja.
2: Fifth, sixth.
0: Dat was het.
1: Nou, dan ben ik stil.
2: Let's don't take him in now.
1: Nee.
2: Mina door a tent.
1: Je hebt... Je hebt een PSO, die groep.
2: Ja.
1: Die I Wanna Be Starting Something. Het is,
2: en ze hebben ook Next To You.
1: Ja, maar het is geremixed door een Surinamer, hè?
2: Ja,
1: hè? Door meneer Lekkie, zijn zoon. Die naam is Evan. Lekkie voor Kersten. Okay. Oud-directeur van Kersten toen. Zijn zoon. Ja, ja. Hij heeft het nummer geproduced. Nou ja, geremixed en zo. Okay. Ja.
2: Nice,
1: dus,
2: nice.
1: Dalego Arken en even lekkere beat, een freestyle beat.
2: Ja, ja.
0: Okay, waarom is hij een van deze? Want dan moet ik het precies weten. Maar we gaan niet aan toekomen allemaal.
1: Nee, sowieso. Nee, we hebben het. We hebben een magazijn vol toch.
0: Ja, we gaan weer een mix van 15 minuten inlassen. En
1: there is used to be a busy woensdagavond. Ja. En zoals je weet, alle mooie tunes.
2: Hoor je hier alleen van toen en nu?
1: Het is goud waard, hè?
2: Ja.
1: De muziek, toch? En jammer dat er niet zoveel plaatsen meer zijn waar je... Er is maar één plaats. Eén is, ik blijf maar zeggen, dat is Cozy. Die de muziek nog steeds draait. Maar de rest, helemaal zong.
2: Nee.
1: Nou, alleen tijd. Het is de 45 plus.
2: Ja.
1: Noem maar plaatsen waar je kan lekker gaan zitten.
0: Je hebt toch wel veel 80's parties?
2: Ja, maar meer commercieel.
0: Nee, je hebt Wambong, die...
1: Maar ik heb er over... Lek van Obek wat dansen voor zien.
0: Je
1: wil een beetje gaan dansen op muziek van de jaren 70, 80. Ah, nou, de eerste nog steeds is Koos. Is de enige die je nog steeds doet. Nou, maar voor de rest heb je niks. Maar die behoefte is er. En die groep, die groep is groot.
0: Daar denk ik na van. Misschien is er toch een location.
1: Wel... Ik moet niet denken, want nee. Die koos nog steeds de eerste.
0: Palmatijn.
2: Dan gaan we lepje boy, je eet iets dan af. Ik leef de kaars aan kwaar. Als mijn gaat de palmatijn voor arke eet iets. Doen jullie net niet. Op mijn advies.
0: Oké, we gaan naar de mix, zoals aangekondigd. Ja. Ik hoor mensen die enthousiast zijn.
1: Ja, ze gaan meezingen.
2: Met Prins.
1: Met Prins.
0: En Chaka Khan.